is buiten nie meer werk nie, en binnen toe begin, en die starig begin wonder, is het daak jezelf te doen, hier op jou gedagtes, om vir jou te kom getuig.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Maak jou drome waar, Ivy de Villiers, meneer 360 homself, saam met Ampie natuurlijk op, sy verjaarsdag, Ampie se birthday. Maar ja, dit is nou 7.5, 6.5 minute voor ons oorgaan. My wiskunde het so bietjie nie gewiskunde vermoor nie, maar hey,
1: party oggende vang dit my.
0: Dis Witness Day. Dis Witness Day.
1: Maar dis 'n belangrike dag ook. Die, jy het een speciale
0: ek het een baie speciale verjaarsdag. Ja, die big show verjaar vandag, man. Die big show. Ek gaan eerst die boodskapie uitlees. Hier van my sis af is geseende 17e verjaarsdag, Vian Hooper. En mag Jesus jou seën en versterk in die jaar wat voorlee. Mama is baie lief en trots op jou. Ben is soms lief vir jou. Hallo wel. Love you. Vian, van my kant af, my boeta beertjie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Baie lief vir jou. Is natuurlijk my sisters kind. Dat is maar sê een woord vir dit in Afrikaansie.
1: Ja, nie regtig.
0: Ja, sisters kind. Dit klink baie professioneel, maar hy is hy. Ja. Die man het nou begin gitaar kry en alles en hulle gaan nou bands en alles. Ja, baie, baie trots en baie lief. Happy birthday, brother B. Hoop jy is goed. Hy is ook een van die stemme op die advertenties hier by Luister FM.
1: Hy is, ek van
0: ja, moenie
1: peel nie. Gelukkig my chommie wat saam met my ad doen.
0: Verstaan jy? Maar happy birthday, Boeta B. Ek hoop jy het een lekker dag in die jaar wat voorlee en onthou, Jesus is altyd eerste. Maak jy zak wat mee.
1: Amen. Baie geluk, Vian. Jy is een dierbare kind. Moenie verander.
0: Ja, maar moenie nou nie te moenie sit kop te veel
1: het groen nie. Hy het regtig, ek het so lekker met hom gepraat oor dig. Dat het my heeltemal uitgebouw en die man kan sing ook.
0: Jy het een mooie stem, ja.
1: Het baie mooie stem en een baie mooie persoonlijke.
0: Maar het is genoeg nou, het is genoeg.
1: Love you, hier is nog een wat hier gekom het, wat sê ek wil graag vir Karen Potgieter geluk wens met haar verjaarsdag. Hoop sy geniet haar dag en het kom van Annelien af.
0: Wanneer gelukkige verjaarsdag toewens aan my twee vriende, Werner Vermeulen en Wian Hooper, albei word 17, so geniet hom en speel ietsie vir hulle asjeblief. Hulle vriend Zeranu Kia, as ek het reg het.
1: Hierdie en sê geseende en gelukkige verjaarsdag aan Mornay Thuise en happy birthday Runei Botha met jou 10de verjaarsdag. Enjoy dit, recipe van Shalom.
0: Het sê hier so, happy birthday my darling daughter, Karen Potgieter, don't worry, I'm not going to sing. Have a wonderful, amazing day and remember, no matter how old you are, you remain my little girl in my heart and my arms, love mommy. See, that's why I wrote my song, Dad's Got Your Back. Das it's always, man.
1: So oulik. Hierdie sê baie geluk aan Amorei Skults met haar 13e verjaarsdag. Ons is baie trots op jou en baie lief vir jou van mama en papa.
0: Aan my dierbare sister, Karen Potgieter, baie lief vir jou, love Flanders.
1: Oh, so oulik. Jy is nog een keer wat sê. Nee, jy gaan om het doen, want my PC het nou besluit nie. Okay.
0: Alrighty, Roots. Aan my sienkie, Matteo Ricci. Baie geluk met jou 7e verjaarsdag, papa, en allemaal is baie lief vir jou. Mag Jesus jou sien, my sien. Ah, oh, beautiful, man.
1: Absoluut prachtig. En dan het ek stemnota daar so op die tweede ene gepin, dat ons definitief gaan speel en kan ons sommer saam sing.
0: Okie dokie, ons
1: gaan nou kry.
0: Gaan ons sing. Gaan ons sing. Wil ons sing?
1: Ons wil sing.
0: Wil ons sing?
1: Ons wil sing, want is dus my, ek kan nie wat hy vir weet, ek wil sê vir Karen Potgieter was het gewees, daar van Kathleen Potgieter af, al kinders het vir haar gesing. So, ons gaan kyk of ons al stemgreep kan kry, en gaan het vir speel.
0: Let's go!
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Gelukkige verjaarsdag, Karen Potgieter.

0: Dinge. Dat is nog ene.
1: Dinge.
0: Ja, nog ene. So, net so interessant, dus André het nomen natuurlijk met dinge, dinge, dinge. So, ek net vinnig gaan rondkrap, right? Want, dit, want ons wil bykie trots wees. Skalkburger kom van die baai af.
2: Jai, nee? Skalkie.
0: Al 6'4" van hom. Yes. Which is amazing. Maar wat ek nog veel wil sê, is dat daar een hele paar mense is natuurlijk, ek praat van omligging, nee? Alvero Pedersen, John Potgieter, kyk na Sissel Afrika, Skalkburger, Brent Russell, Atandwa Kani, wat
2: Brent
0: Nelson Mandela...
2: Brent Russell? Rare.
0: Ja, Brent Russell kom van hier af.
2: Van een laas.
0: Nou net, ons het nou net waarop gepraat. Atandwa Kani, wat Nelson Mandela gespeel het. Mm-hmm. Frikkie Mulder, apparently een TikTok-ster hier van ons aan
2: ja,
0: af. Kanne Weyer, ons het Comedy Rasmus, een sokkerspeler. Sashley Naidu.
2: Wow.
0: Sy die televisie SAB3, Tongue in the Cheek, ja. Sy kom van PE af. En dan Nikki Williams. Nou, Nikki Williams het die song gehad Glowing, maar sy het ook Lauren Alaina's Like My Mother en Demi Lovato's se Heart Attack geskryf.
2: Wow.
0: Which is crazy.
2: Dis
0: Sia Kolisi weet ons nou, Sean Pollock.
2: Ja.
0: Ek meen, ons kan nie vergeet nie. Heavy K, wat die DJ is baie groot. Mm-hmm. Zolani Mahola.
2: Yo.
0: Freshly ground. Kayantini.
2: Wat pakker was by Makro, toe sy hulle ontdek het.
0: Verstaan jy? Dani Gerber. Heineke Meyer.
2: Marius Roberts. Abel Kramsel.
0: Verstaan jy?
2: Die melktertkommissie.
0: Jeffrey's Boy.
2: Jeffrey's Boy.
0: Super cool, man.
2: Dis fantastisch.
0: Ek love it. Ek is somme... trots te begin vanmorgen.
2: Kijk nou net, ons het ons eie celebs hier in die GQ.
0: Die lijst is lang hoor.
2: Die lijst is lang.
0: Wie wat is interessant? Patrick Soon-Shiong. Right? Goeie vriend.
2: Okay.
0: Maar hy is een biljonair entrepreneur in die medische bedrijf en philanthropist. Mm-hmm. Maar hy is meer eienaar in L.A. Lakers.
2: Wow.
0: Ja, ek het so rikkie terug uitgevind dat L.A. Lakers is meer eienaar as een Suid-Afrikaner. Net nooit geweet, die man kom van hier af nie. Hy het gegraduate van...
2: interessant.
0: Ja, he graduated from P.E.'s Chinese High School.
2: Be at the Chinese High
0: School? Ja.
2: Wow.
0: Ja, het een paar interessante hier.
2: Nooit, die Kleskies. Dankie, Moras, die Kleskies. Hulle was een rabie geweest.
0: Ja, hulle is hier by, hulle like die PE nie, maar ons like hulle nog.
2: Ons like
0: hulle. Riva Steenkamp,
2: ja.
0: Nie vergeet die, Joe van die Kerk, mm-hmm. Danny Williams. Dit is natuurlijk sy rendisie van Moon River Theme Song, Nicky Williams, Ronwin Williams. En die lijst gaan aan, man. Het is skryf baie cricketers, Wayne Parnell, Robin Peterson, Sean Phillips, Graham Pollock, Peter Pollock, Sean Pollock, Pollock van Lai. Dit is rarig baie cool, man. Ek is heel...
2: Ja, dit

0: Ek sien mechanic nie, net voor dit Len Miller, Sally Marie met Stef Bos, hier op die lekker luisterstasie. So, dit is 20 minuut net voor die tijd van 9, amper tijd vir ons om te groet op die prachtige dag. Ek hoop julle dag is speciaal, is woensdags, aftraan naweek, dus is jou vrijdag.
1: Dit is my vrijdag.
0: Ja, is jou vrijdag.
1: Ja, vol dag vandag, want ek is vanavond terug vir Klein Saterdag. So, skakel asblief vanavond in tussen 6 en 9 vir Klein Saterdag. Ek het die onderhoud kwart oor 6, boekklub, die wijnier en monumentaal is propvol program soos net een woensdag kan.
0: Lekker, man. Ek het vergeet, ek sien Mona sê, so Kepler Wessels, kom ek van hier af. Ja, Kepler.
1: Ja.
0: Back in the day, man.
1: Kepler Wessels.
0: Ja, back in the day.
1: Jo, name wat ek langklaas gehoor het, nie.
0: Baie, ja.
1: Ek voel as ek hulle allemaal moet gaan Google.
0: Is just nou nog,
1: where are they now?
0: Toe praat iemand oor Brian McMillan.
1: Oh, yes.
0: Nee, met die groot hanne. En al wat ek onthou is hoe my oma verlief was op Brian McMillan.
1: Is amper seker my tannie.
0: Amal was.
1: My tannie was obsessed met ons, ja.
0: Want as jy gesê het ook, en sal iemand nou sê, ja, weet, hulle gaan nou, yes, ek hoop hy Nicky Ball, en sê my oma sê, niks kom voorbij Brian, nie. Dit is hy, Brian McMillan.
1: Ons het amal daai een held, wat jy opgekyk, na toe jy jonger was. Ek denk, my ma sinne was soos Bobby Skinstad geweest. My pa sinne is Patricia Lewis.
0: Rarig? Patricia Peloos.
1: Patricia Lewis.
0: Patricia Peloos. Wie weet in die snaaks, ek meen, as ek dadelijk denk aan Patricia Lewis, dan denk ek aan die game show wat so was. Ek denk nooit aan die sang wat so was. En ek denk net die dag toe sy op die kookprogram doen en sy sê, ja, are we gonna bake something? What do we need? Don't we need that stuff? What's that powder? Toe sê die ou flour. En is al wat ek onthou.
1: Is interessant, want sy is een fenomenale, is het een bakster?
0: Nou ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sy bak, kijk, sy bak van my beste vriendin, Karin Zoid.
0: Ja.
1: Nie een teer of twee teer of drie teer nie, vier teer koeke vir haar verjaarsdag.
0: Max is my vrou wat vir my verjaarsdag een koek order. En die vrou vra haar, ja, hoeveel teers? En in haar kop sê, ek maak het 'n drie teer. Sê ek drie of vier teers, ek weet nie alles. Toe ek haar koek gaan haal, hou sister.
1: Ja.
0: Toe wanneer die vrou sê vir my, ja, rij jy alleen? En I'm like, ja. She's like, jy gaan iemand nodig. I'm like, hoe groot is die koek?
1: Ja.
0: Dude, die ding was hoog. Was hoog. En die eerste was, nou, al die mense, weet, my pale en allemaal in my male draai kom maak en allemaal het een stukkie koek om eet en nou staan die eetkamertafel vol goeikies van die goeders toe, maar die koek staan nog aan. So nou die volgende ochend sal het ons nou opgeruim word waar het staan. En ek leen TV kyk en ek word, duh!
1: Hoe het die val een
0: Ja, van hy. Timber! Bah, skrik my alie af. Die kat haar klip die bank op. Die hond begin blaf.
1: Oh, al wat ek weet, het is soms een vierteerkoek en ek het nie eens langs gekry nie.
0: Ja, sorry. Ek het die koek weggegee. Was te veel koek
1: Nie geweest. Vir my nie.
0: Nou, was te veel koek geweest, sorry.
1: Hoe hard skimp ek al? Wat ek hier is, elke keer is iemand verjaar dat ek koek moet kry.
0: Het my 5 maanden gevand om my melktaart uit te kry.
1: Maar het so, vir jou lekker melktaart gebruik.
0: Ja, was die baie.
1: Was lekker.
0: Ja, was die baby.
1: So, kijk,
0: het gemaakt was en so het beter is.
1: Hy was mijn, gemaakt.
0: Door jou.
1: Door iemand.
0: Oh, good times, man. Maar het is tijd, Lies, om te groet, man.
1: Het is tijd om te groet. Ja. Ek vang jullie weer vanavond tussen 6 en 9. En dan is ek eerst weer maandag terug op die groot pack breakfast.
0: There we go, there we go. Jullie sit alleen met my lonesome van morgen en vrijdag. Men. En dan
1: ek
0: werk
1: het
0: zo'n lekker
1: deel. Want as jy nie hier is, dan maak het girls vibes.
0: Ek hoor jou.
1: So, my, man,
0: ek hoor jou. Is okay, is fine, is verstaanbaar. We accept it.
1: Is okay, is okay. Morgenochtend kan jy begin met lonely.
0: Ek het net 2 sisters gehad om groot te word. En toe het ek in een kantoor gewerk met 5 dames.
1: Ja.
0: En toe het hulle daai tyd gesê, ek is eierstok approved.
1: Ja, 100%.
0: Verstaan jy? 100%. So jy kan enig iets met my gesels, ek is al gewoond aan alles.
1: O, definitief.
0: Verstaan jy?
1: Die gesprekke wat ek en Chantal in die oggend die met jou het.
0: Verstaan jy? So ek is heel oké. Okay. Nee.
1: Ons stadig werk aan Bjorn ook, ek het nou sy harig vleg.
0: Jy het, ja. Met
1: sacht
0: die manlikheid in hy snor sal nooit gewen word nie.
1: Ek wil of ek die snor kan vleg.
0: Don't do it.
1: Ek gaan gauw iets gaan kan. Ek het nou al bolas gemaakt vir Nick en alles hierso.
0: Oh,
1: so
0: jylle
1: haarsalon.
0: Dit werk lekker, man. En dan wonderlik kom ek my haar kort hou. Die woensdag, die 27ste maai, cheers vir jers, vang jylle weer morgen, of ek vang jylle weer morgen, en Lisa vanavond op Klein Saterdag tussen 6 en 9. Cheers vir jers!
2: Die beste muziek, so na jou smaak, op Luister FM.

0: Goeiemôre en welkom op die JKB saam met my Erika Meiburg. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian hierdie week net hier op jou lekker luisterstasie. Ons het geluister na Bon Jovi na die 9 uur nuus met Living on a Prayer. Andriet, sy soekie mense. Waar's die mense? Ek weet die mense is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlik hier in die Luister FM Kontry. Baie welkom. Dis Woensdag, 27 Mei, klein Saterdag, middel van die week. Dis nou net aftrande. Ek gaan saam met jou kuier tot so skyns voor 12 uur se kant op Luister FM 89.6 of 90.6. En as jy online ingeskakel is, natuurlik ons online platform www.luisterfm.co.za vir jou wil ek ook sê baie welkom. Dankie aan Lise Marie en Gerkie met die Grootbek Breakfast. Hulle hou jou geselskap natuurlik elke maandag tot vrijdag tussen 6 en 9 kry hulle môre weer net hier by jou lekker luisterstasie. Maar waarna kan jy uitsien vandag nie, net hier op die JKB? Ons kop natuurlijk soos ouder gewoonte af met ons geestelike inspirasie saam met pastoor Mornay. En dan deel ek boodskappe wat jy vir my gaan stuur, of het nou een verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, bemoediging, sympathie, maak nie saak nie. Ek deel dit graag tot en met so 10 uur se kant. Dan gaan ek vir jou ook Loukulis lekker speel, so 20 voor 10 se kant. En na ons 10 uur nuus is het boerepompie. En dan het ons nieuwe vrystelling, en ons gaan ook gesels met die sanger Rudy Miller daaroor. So bly ingeskakel vir daai ene, dan gaan ons lekker saam gesels, dan is het toekas. Dit is een lekker propvol program, so bly jy net daar waar jy is. Dankie ook aan Clinicare, wat die JKB moontlik maak, elke weekdag, maandag tot vrijdag, tussen 9 en 12.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, stappenroutes in Sitsikama Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webteiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black, and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Luister FM

0: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.
1: Een boom gebloeid, groei jij, ken jij. In die grond gedrukt, gegroeid, doordat ons leven kraai. Doordat ons leven kraai. Ons zal nooit honger

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Die klanke van Anton Goosen en hy gee vir ons die diep blou see. Net voor het Eden met 458 Italië en Robbie Wessels geef ons Cheslin Colby. Die tijd so 20 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Die is op die rechte plek, dus Luister FM. Ek wil graag met julle ietsie deel, vrienden. Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slechts R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laatste vrijdag van elke maand groot pryse te wen, handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot vrydag vanaf 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 namiddag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: Survivor, Eye of the Tiger, Wille Dinge op een Wille Woensdag, Jan Raap, voor Deine Ramskilpad. Picnic samen met jullie, dus Picnic Drive, dank je Etienne Kanitz terug, op je middag samen zijn vandaag, morgen weer terug. Ek saam met jou tot so net voor 6 op jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ek hoop het gaan goed. Wat ook al jy doen, altyd lekker om saam met jou te keier op my weekstaan. Middag so tussen 3 en 6. Weer om die draai sportnies. Topiek bokant van die uur. Jou hartstaaf, natuurlijk ook een Wille Woensdag. Gaan doen ons een bykie raai die lawaai later in die program. En soos ouder gewoon te maak, Marshall, wat solank hy nie in die bos is of ergens vashak in een boom of iets in die natuur nie, dan sy saam met ons hier so tussen 5 en 6, en gesels ons natuur en wille dinge. Bartu, vat ons in jou weer toe, pakkie Malberou.
1: Die eerste sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: onze gezin even mooi.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Hulle sê ons moet gloeien.

Ik hou jouw hand vast als ons loopt. Ik bare in mijn hart jouw oor. Ik laat mijn oor jouw mooi vertellen.

Ik zing voor jou als jij wil huilen. Zodat jij bij mij kan schuilen. Ik laat mijn mond je mooi vertellen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei